Hallo, de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico mag ik ngerungo kakken RRI Malang. Good, good, good.